In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar multi-instrumentalist Eric Dolphy met opname uit 1960. Volgende maand volgt deel 2. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het zesde en laatste deel van een serie over de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. In vorige uitzendingen hebben we hem laten horen in kwartet- en quintetbezetting. Maar rond 1960 besloot hij met een sextet te gaan optreden. Er kwam dus een derde blazer bij en dat was multi-instrumentalist Youssef Lateef. Deze muzikus werd geboren in 1920 als William Huddleston, maar hij bekeerde zich tot de islam, vandaar zijn Oosterse naam. Hij speelt voornamelijk tenorsax, maar daarnaast ook fluit en hobo. In 1963 trad het Cannonball Adderley Sextet op in Tokio en daarvan kunt u nu live opname horen. Om te beginnen vier stukken. Nip and Soul van Cannonball Adderley zelf, Easy to Love van Cole Porter, The Weaver van Youssef Lateef en Tango Tango van de gebroeders Adderley.
1: We're going to play a new tune written by an American musician whose name is Cannonball Adderley. And he, you know, we're making a record. We want to make the first record in Tokyo by an American jazz group, and we'd like for you to be on it. You know what I mean? So,

In het programma House of Hard Bop luistert u naar alt-saxofonist Cannonball Adderley. Zojuist hoorde u opname uit 1960 door een quintet dat bestond uit enkele winnaars van de Downbeat Poll. Komend half uur laten we deze saxofonist in een heel andere combinatie horen. In de jaren 50 had Adderley in de band van trompetist Miles Davis enige tijd samengespeeld met de blanke pianist Bill Evans. Beide muzici verschillen qua stijl behoorlijk van elkaar. Adderley is een uitbundige virtuoos hardbopper en Evans een meer introverte, klassiek geschoolde impressionist. Toch kwamen ze in 1961 samen om een album op te nemen met de titel Know What I Mean. En de samenwerking pakte prima uit. Bassist is Percy Heath en de slagwerker Connie Kay. Zij zijn beide bekend van het Modern Jazz Quartet.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 5 van een serie die gewijd is aan alt-saxofonist Cannonball Adderley. Adderley leefde van 1928 tot 1975. U hoorde hem in twee verschillende bezettingen met opname uit 1960 en 1961. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. U kunt nu luisteren naar deel 4 van een serie die we wijden aan de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley. Hij leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was hij een van de succesvolste muzikanten binnen de hardbop. Hij beschikte over een geweldige techniek, maar het leidde nooit tot zinloos geriedel. Zijn spel is voornamelijk opgewekt en smaakvol, dankzij de melodische frasering en een perfecte timing. In de vorige uitzendingen hoorde u hem vooral in quintetbezetting, maar in het komende half uur is hij de enige blazer. Cannonball Adderley wordt bijgestaan door pianist Wynton Kelly, bassist is Paul Chambers of Percy Heath en de slagwerker is Jimmy Cope of Albert Heath. De volgende 6 stukken zijn opgenomen in 1959 en afkomstig van het album Cannonball Takes Charge.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. Zojuist hoorde u kwartetopname uit 1959. Vanaf 1960 zou Adderley zich meer gaan richten op elementen uit de blues- en soulmuziek. In dat jaar formeerde hij een quintet waarin ook zijn broer, cornetist Nat Adderley, meespeelt. En de ritmesectie bestaat dan uit pianist Bobby Timmons, bassist Sam Jones en slagwerker Louis Hayes. Vooral de eerste twee nummers waren in die tijd hits. Work Song van Nat Adderley en That There van Bobby Timmons. Het album werd in 1960 opgenomen onder de titel Damn Dirty Blues.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar deel 4 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3 van een serie gewijd aan de Amerikaanse alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Hij leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de bekendste hardbop-muzikanten. Hij begon met verschillende quintetten onder eigen naam, waarin vaak zijn broer meespeelde, de cornetist Ned Adderley. En rond 1957 trok Cannonball de aandacht van trompetist Miles Davis, die hem voor zijn nieuw te vormen sextet vroeg en waarvan ook tenorsaxofonist John Coltrane deel uitmaakte. Legendarische albums van dit sextet waren Milestone en Kind of Blue. Maar in dit programma horen we Cannonball Adderley in quintetbezetting, om te beginnen in een quintet met Miles Davis. Tenorist John Coltrane ontbreekt hier, omdat hij tijdelijk met pianist Thelonious Monk speelde. De muzici zijn dus Miles Davis trompet, Cannonball Adderley alt sax, Hank Jones piano, Sam Jones bas en Art Blakey slagwerk. En de titel van het album is Something Else en werd opgenomen in maart 1958.

In het programma House of Hard Bop heeft u kunnen luisteren naar deel 3 in een serie gewijd aan alt-saxofonist Cannibal Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. U hoorde hem in quintetbezetting, eerst met trompetist Miles Davis en daarna met tenorsaxofonist John Coltrane. Opnamen waren uit 1958 en 1959. En volgende maand volgt deel 4 van deze alt-saxofonist met opnamen uit 1959 en 1960. Dat uur werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. Willem Pier op de overhand.

Dit is de concertzender vanuit Music Cue in Amsterdam met het programma House of Hardbop. Vandaag besteden we aandacht aan de Amerikaanse pianist Phineas Newborn. Die leefde van 1931 tot 1989. Hij valt te plaatsen in de late swingstijl met hardbop trekjes. Pianisten die hem van invloed zijn geweest, die op hem van invloed zijn geweest, waren bijvoorbeeld Art Tatum, Oscar Peterson, Errol Garner en Bud Powell. Hij is nooit echt beroemd geworden en dat heeft ongetwijfeld te maken gehad met zijn chronische gezondheidsproblemen, waardoor hij niet voortdurend aan de weg kon timmeren. Maar zijn originele opvattingen en voorbeeldige techniek imponeren nog steeds. Hij heeft niet veel albums uitgebracht, maar het materiaal dat er van hem beschikbaar is, heeft een hoog niveau. We beginnen met de opname uit 1956, waarbij Phineas Newborn is te horen met onder andere bassist Oscar Pettiford en drummer Kenny Clarke of solo piano.

In het programma House of Hardbop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. Zijn voornaam was eigenlijk Julian, maar zijn bijnaam dankte hij aan zijn enorme eetlust en het daarbij passende postuur. Vanaf eind jaren 50 was Adderley heel productief. Hij maakte een paar albums per jaar. En in 1958 maakte hij weer een album, nu onder de titel Sharpshooters. De bezetting: Cannonball Adderley altsax, zijn broer Nat Adderley cornet, Junior Moore piano, Sam Jones bas en Jimmy Cobb slagwerk. Het tweede stuk is een compositie van Cannonball Adderley getiteld Jubilation. En dat geldt als een van de meest typerende hardbop thema's, funky en swingend.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar quintetten van alt-saxofonist Cannonball Adderley met opname uit 1958. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. En vandaag kunt u luisteren naar deel 1 van een serie gewijd aan de Amerikaanse alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de meest toonaangevende hardbop muzikanten. Hij leidde verschillende eigen groepen, waaronder quintetten met zijn broer, cornetist en trompetist Ned Adderley. Maar hij speelde ook bij Miles Davis en met John Coltrane. Zijn spelopvatting is zeker beïnvloed door Charlie Parker, maar bevat meer bluesy elementen. Een kenmerk dat de hardbop onderscheidt van de bebop. We beginnen met het Cannonball Adderley Quintet uit 1957. En de muzici zijn Cannonball Adderley, alt sax, Ned Adderley, cornet, Junior Mans, piano, Sam Jones, bas en Jimmy Cobb, slagwerk. De titel van het album is Sophisticated Swing.

0: In House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown, met live opname van 1 juni 1956. Aan het succes van dit legendarische quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat Clifford Brown en pianist Ritchie Powell op 26 juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. Clifford Brown was toen pas 25 jaar oud. Wat hadden we niet nog voor moois van hem kunnen verwachten? Tenorsaxofonist Sonny Rollins werd geboren in 1930 en speelt nog steeds. Hij is natuurlijk inmiddels een levende legende. Wie hem nog wil horen, hij treedt op zondag 14 juli aanstaande tijdens North Sea Jazz in Rotterdam. En dat mag u niet missen. U hoort nog twee stukken opgenomen op 1 juni 1956. Het bekende Roundabout Midnight van Thelonious Monk en daarna een blues-thema van Clifford Brown, The Blues Walk.
1: Jazz's foremost composers. His name is Thelonious Monk. I'm sure you're familiar with him,
2: oh, yes.
1: Joe, and the title of it is Midnight.

0: In het programma House of Heart Bop hebt u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown met live opname van 1 juni 1956. Meer informatie vindt u natuurlijk op onze website concertzender.nl. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Winning the Blues werd technisch verzorgd door Dirk.

0: Dit is de concertzender met House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2, gewijd aan het quintet van trompetist Clifford Brown. Brown leefde van 1930 tot 1956 en geldt nog steeds als de belangrijkste hardbop trompetist uit de jaren 50. Brown beschikte over een enorme techniek en zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een van de beste hardbop quintetten ooit. Ze bestaan naast Brown uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell en bassist George Morrow en natuurlijk slagwerker Max Roach. Dit quintet maakte zowel studio-opnamen als live-registraties. In dit uur kunt u luisteren naar de tweede set uit optredens die het quintet gaf in mei en juni 1956. Locatie was de Cotton Club en die was gevestigd in Cleveland, Ohio. Het eerste lange stuk heet Get Happy en de muzici worden voorgesteld door slagwerker Max Roach.
1: For those of you who are unfamiliar with the personnel of our little group, I'd like to take this opportunity to introduce them to you. Our pianist is Richard Powell. Our bassist, George Morrow. Young man whom we are very happy and proud to have with us, our tenor saxophonist, Sonny Rollins. My partner and most illustrious cohort, the young man who has astounded the jazz world with his amazing talents in the most recent years, Clifford Brown, our trumpeter. My name is Max Roach.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Ondanks zijn geweldige reputatie is hij altijd een zeer bescheiden man geweest. Hij placht zichzelf aan te kondigen met de volgende tekst: I play trumpet and my name is Clifford Brown. Een andere grootheid in het quintet is tenorsaxofonist Sonny Rollins. Hij werd geboren in 1930 en treedt nog steeds op. Drummer Max Roach leefde van 1924 tot 2007. Hij is een legende die het moderne slagwerkspelen voor een groot deel heeft bepaald. Het volgende stuk werd opgenomen in de Cotton Club op 1 juni 1956 en is een compositie van Clifford Brown. Hier is Delilah.

In dit uur House of Hardbop heeft u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Deze opnamen werden gemaakt op 29 mei en 1 juni 1956 in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Volgende maand volgen meer opnamen van deze legendarische concerten. In de resterende tijd hoort u nog een medium blues zonder titel. Op de hoes heet dit stuk dan ook Untitled Blues. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het quintet van trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956. Hij geldt nog steeds als de belangrijkste hard bop trompetist uit de jaren 50. Brown beschikte over een enorme techniek en zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een van de beste hardbop quintetten aller tijden, bestaande uit Brown, tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell, slagwerker Max Roach en bassist George Morrow. Sonny Rollins, geboren in 1930, is een van de laatste nog levende legendes uit de tenorentraditie. Drummer Max Roach is eveneens een legende die het moderne slagwerk spelen voor een groot deel heeft bepaald. Hij leefde van 1924 tot 2007. Dit quintet maakte zowel studioopname als live-opname die alle heel succesvol zijn gebleken. In dit uur horen we onlangs ontdekt concertregistraties vanuit de Cotton Club in Cleveland, Ohio. En de opnames zijn uit mei 1956. U hoort trompetist Clifford Brown ook nog het een en ander aankondigen. Het eerste stuk is het bekende Take the A-Train van Billy Strayhorn.
1: I'd like to inform you also now, in the way of acknowledgement, that we are very proud to have with us on piano Richard Powell. Did you enjoy him? Let's hear it. Richard. It is also our good fortune to have on the bass violin George Morrow. And on the tenor saxophone, the guy who brings us all up here the most pleasure, Sonny Rollins. And the man behind the drum, undoubtedly the world's greatest, Max Roach. I played the trumpet. My name is Clifford Brown. One last reminder before we leave you and take a little breather, that opening this Monday, we have one of the nation's finest tenor saxophonists, the pole winner off and on for the last 8 or 9 years. I'm speaking about Stan Getz and his quartet. They open here Monday. Stan Getz, so please come out.

0: you very much. Stick around, don't go away, we have some more sets. But that concludes this set. I'd just like to say now that one last reminder, opening Monday, Stan Getz and the Quartet. I'm sure you're familiar with Stan Getz and his very fine quartet, so come on out and see him Monday. Right now we're going to take a brief intermission. Thank you.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown met live-opname uit 1956, opgenomen in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Deze topformatie bestond verder uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, slagwerker Max Roach, pianist Richie Powell en bassist George Morrow. De pianist was overigens een jongere broer van bebop-pianist Bud Powell. Aan het succes van dit quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat trompetist Clifford Brown en pianist Richie Powell in juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. U hoort nog twee lange stukken van dit concert en de titels zijn Nice Work If You Can Get It en Jordu.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar trombonist Eddie Bird. Die leefde van 1922 tot 2012. Deze quintetopnamen werden gemaakt in de jaren 1953, 54 en 59. Komende maand volgen in House of Hardbop meer opnamen van Eddie Bird. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. In de jaren 50 maakte hij naam als lid van de Jazz Messengers van drummer Art Blakey. Maar daarna zou hij vooral onder eigen naam furoren maken. Hij geldt als een van de belangrijkste exponenten van de hardbop, naast collega's als Sonny Rollins en John Coltrane. De volgende opnamen werden gemaakt in november 1965, tijdens een concert in de Londense jazzclub van Ronnie Scott. Benny Golson speelt tijdens dit live optreden nog avontuurlijker dan we al gewend zijn van zijn studio-opname. De Engelse ritmesectie bestaat uit Stan Tracy, piano, Rick Laird, bas en Ronnie Stevenson, slagwerk.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar tenorsaxofonist Benny Golson met kwartetopname uit 1962. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Hier is de Concertzender met House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Hij werd geboren in 1929. We horen deze pionier van de hard bop met het befaamde Jazz Tet uit 1960. Dat was een sextet dat hij formeerde samen met trompetist Art Farmer. De drie blazers boden Golson de mogelijkheid om fraaie, meerstemmige arrangementen te schrijven. Als eerste stuk hoort u zijn misschien wel bekendste compositie, Blues March. Verder onder meer de ballad I Remember Clifford, geschreven ter nagedachtenis aan de in 1956 overleden trompetist Clifford Brown. De andere vier muzici zijn trombonist Curtis Fuller, pianist McCoy Tyner, bassist Addison Farmer, dat is de broer van trompetist Art Farmer, en slagwerker Lex Humphreys.

In The House of Hard Bop hoorde u tenorsaxofonist Benny Galson in 10 stukken, van solo tot en met tentet. Tot slot van dit programma komt Galson aan bod in quintetbezetting met opname uit 1959. De andere muzici zijn trombonist Curtis Fuller, pianist Ray Bryant, bassist Paul Chambers en slagwerker Art Blakey. Er worden 2 langere bluesstukken gespeeld van de hand van Galson: My Blues House en The Stroller.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar groepen van tenorsaxofonist Benny Galson met opnames uit 59, 60 en 61 van de vorige eeuw. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

de Concertzender is het nu tijd voor House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar de eerste aflevering van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Carlson, geboren in 1929. Zijn stijl is gebaseerd op die van voorgangers als Coleman Hawkins en Don Byas, maar dan toch wel iets minder romantisch en in harmonisch opzicht moderner. Carlson brak door als lid van de Jazz Messengers van slagwerker Art Blakey. Maar vanaf 1958 ging hij albums onder zijn eigen naam maken. Hij is ook een talentvol componist. Zijn stukken worden door talloze collega's regelmatig uitgevoerd. U hoort als tweede, derde en vierde stuk nu de Carlson-composities Blues on My Mind, Stablemates en Thursday's Theme. Deze opname in quintetbezetting werden gemaakt in 1958 in New York. De andere muzici, Lee Morgan trompet, Ray Bryant piano, Percy Heath bas en Philly Joe Jones op slagwerk.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het quintet en het sextet van alt-saxofonist Cannonball Adderley, met opname uit 1959 en 1963. Alles is natuurlijk nog eens na te kijken op onze site www.concertzender.nl. Dit uur werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met House of Hard Bop. In dit uur besteden we aandacht aan de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Die leefde van 1923 tot 1990. Hij begon rond 1940 te spelen in verschillende swingorkesten, zoals die van Lionel Hampton en Nat King Cole. En kwam daarna terecht in de bebop scene met trompetisten als Fats Navarro en Dizzy Gillespie. In de loop van de jaren 50 ontwikkelde hij zich tot een van de belangrijkste exponenten van de hard bop. Deze stijl kan globaal opgevat worden als een meer toegankelijke vorm van jazz in vergelijking met de bebop, omdat er ook elementen van de blues en de swingperiode aan de orde kwamen. De hard bop wordt nu algemeen beschouwd als mainstream en wordt nog steeds door velen beoefend. Dexter Gordon beschikte over een volle, krachtige toon en een swingende timing. Zijn techniek was voorbeeldig, zonder te leiden tot overmatig vertoon. En zijn notenkeus was altijd origineel binnen de gegeven akkoorden. We horen vandaag opname uit 1962 met eerst vier stukken van het Blue Note album Go.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar tenorsaxofonist Dexter Gordon met opname uit 1962. Hij was een van de belangrijkste exponenten van de hard bop en had onder meer grote invloed op zijn jongere collega John Coltrane. We vervolgen dit programma met 5 stukken van het album A Swinging Affair. De ritmesectie bestaat weer uit Sonny Clark, piano, Butch Warren, bas en Billy Higgins, slagwerk.

another tune we made.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van Eric Dolphy met een concert in de Five Spot te New York, opgenomen op 16 juli 1961. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel, gewijd aan het roemruchte quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. Davis leefde van 1922 tot 1936 en Griffin van 1928 tot 2008. Ze hebben met dit quintet een stuk of 6 albums uitgebracht, die mochten rekenen op veel bewondering en succes. Vandaag horen we opname uit 1961. Het quintet begint met 5 composities van pianist Thelonious Monk en de ritmesectie bestaat uit Junior Mans op piano, Larry Gills op bas en Ben Reilly op het slagwerk.

In het programma House of Hardbop luisterde u naar het quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. In de solo's is Davis steeds als eerste aan de beurt met zijn volle, enigszins rauwe toon en daarna komt Griffin met zijn flexibele techniek. Zojuist speelden ze 5 composities van Thelonious Monk en in het komende half uur hoort u deze 2 grootheden in nog 5 stukken die ze deels zelf hebben bedacht en waarbij de blues uitgebreid aan bod komt.

Dit was het quintet van de Amerikaanse tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin, met live-opname uit 1961. En hiermee komt een einde aan het programma House of Hardbop, dat werd samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag besteden we aandacht aan het roemruchte kwintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. Davis leefde van 1922 tot 1986 en Johnny Griffin van 1928 tot 2008. En begin jaren 60 namen zij een aantal LP's op, eerst voor het label Jazzland en daarna voor het label Prestige. Deze producties konden altijd rekenen op grote belangstelling omdat het speelplezier ervan afspat. Beide tenoristen zijn aan elkaar gewaagd, maar gunnen elkaar alle ruimte. Iets wat zeker te maken heeft met het feit dat het goede vrienden waren en omdat ze natuurlijk ook grote waardering voor elkaar hadden. De swingende ritmesectie bestaat uit Junior Mans op piano, Larry Gills op bas en Ben Reilly achter het slagwerk. U hoort nu op te beginnen 4 stukken die oorspronkelijk uitkwamen op een LP getiteld Tough Tenors. De opnames zijn gemaakt in november 1960.

In het programma House of Hardbop luistert u nu naar het quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. In de solos is Davis steeds als eerste aan de beurt, daarna Griffin. Ze zijn eenvoudig te herkennen. Davis heeft een rauwe, volle toon en speelt in een late swingstijl, terwijl Griffin een wat scherpere toon heeft en zijn virtuose techniek etaleert. U hoort nu nog 4 stukken die oorspronkelijk stonden op een LP getiteld Griff and Lock. De opnamen zijn weer uit november 1960. De prima ritmesectie is hetzelfde. Pianist Junior Mans, die ook de nodige solo's bijdraagt. Bassist Larry Gills en slagwerker Ben Reilly.